0: punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu tiende. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Sommers.
1: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook, persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penaltyhol terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op één punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan hangen met maar twee punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
2: Twee dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. Vijf beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over twee dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds. Er blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sprinklersysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter 2000 liter per minuut nog de bodem in verspreidt. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde van op de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Een Griekse deelnemer aan Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan. Stavros Floros raakte enkele maanden geleden zwaar gewond tijdens de opnames in de Dominicaanse Republiek. Hij werd tijdens het vissen overvaren door een toeristenboot en verloor daarbij zijn linkerbeen. Floros eist nu zo'n 86 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem trof de productie geen veiligheidsmaatregelen, ook al was het gevaar van snelle toeristenboten bekend. Hij vindt ook dat hij na het ongeval niet goed werd opgevangen. De zaak wordt in Florida behandeld, de woonplaats van de producent van het programma. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
3: We wisten dat we moesten reageren na Union. En we wouden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland en de Verenigde Staten hebben opnieuw gesproken over de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin ontving de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gisteravond in Moskou. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er belangrijke plannen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog meer dan 4 jaar geleden. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Becks.
1: Wij zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
0: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal van Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. Ook KV Mechelen kon nog niet winnen. Na een 0-4 tegen Westerlo blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is Elise Mertens zo net uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de 8e finales. Dat is voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
2: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden momenteel. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog warmer tot 29 graden in de Kempen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vandaag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
0: Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil met deze lanceringen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij nog een raket neerstortte en ontplofte. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn intussen geannuleerd of hebben grote vertraging. Sport. Op de US Open tennis heeft Sisu Berghs zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Hij verloor van de Nederlander Van der Zandschulp in 5 sets, 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 en 6-3. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka, 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de achtste finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag, vond Thibaut Somers.
4: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog wat warmer, tot 29 graden zelfs in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Radio 2 Relax Live.
1: Je borden vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
1: We möchten die Migration wieder neu ordnen. We möchten eigentlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen, und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
0: Gisteren werden in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gharg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
2: We wisten dat we moesten reageren na Union. We wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
0: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolkingen, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natürlich persönliche Angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Ik ben zelf migrant en wat de AfD doet, is ook tegen mij, aldus deze betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
0: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya, boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
4: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijn Stadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Piranou Balou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broeders-Bol. En het nationale Belgische record van Pauline Cocuyt gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

there's no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daarbij zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na en de brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook een systeem van leidingen in de grond uit die water in de bodem verspreiden. Bij de brand 3 weken geleden werd zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het was een van de grootste natuurbranden ooit in ons land.
4: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
5: Wow, that's incredible to hear.
3: Ja, ongelooflijk. Je hoort een primeur voor de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit Europa een raket in een baan om de aarde gebracht. Ingenieurs van een Duits privébedrijf waren verantwoordelijk voor die lancering en die gebeurde in Noorwegen vlak boven de Poolcirkel. De bedoeling van dit project is om Europa veel minder afhankelijk te maken van Amerikaanse satellieten voor onder andere GPS-systemen. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten zitten we dan, heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Ewout Vromant pakte de voorbije jaren al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal. Standaar blijft zo vrij bovenaan staan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. En ook KV Mechelen kon nog niet winnen na een 0-4 tegen Westerlo, blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open Tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Ook Sisu Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks die deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopt het nummer 6 van de wereld, de Italiaan liever Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, zegt hij, dan lukt alles wel.
6: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
3: Ja, blijven vechten tot het laatste. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. En dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
0: Naar Radio 2 Relax.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daar zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermensen bij. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na. De brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook leidingen in de grond uit die water in de bodem moeten verspreiden. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
1: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in het midden in de stand na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. En ook KV Mechelen blijft onderaan met nog maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. En op de US Open tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. En ook Sizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld. Blijven vechten tot het einde en dan lukt alles, zei hij daar achteraf over.
2: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm, and I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball, and it paid off today.
0: We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog, dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Duizenden gezinnen in Limburg zaten even zonder stroom. Om 9 uur vanmorgen hebben duizenden gezinnen in de provincie Limburg zonder stroom gezeten door een grote pannen. Het ging om 7 gemeenten in totaal. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alke, vlakbij Hasselt. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt. Daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht is in Duitsland. De partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. En Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook mee in de wegrit. En de Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgische basketbalvrouwen al van Turkije gewonnen. De Belgische vrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten vandaag, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat vertelt Karel Bertelen van Sporza.
4: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
3: Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen ook veel zon en wolken. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: De Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK. De Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Nu, de Belgische basketbalvrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten, want vannacht is het hotel waar bijna alle teams slapen ontruimd, vertelt Karel Bertele van Sporza.
4: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
3: In de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen vanmorgen een uur lang zonder stroom gezeten. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alken, vlakbij Hasselt. Om 9:00 viel daardoor de elektriciteit uit in 7 gemeenten. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt en daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De partij wil vooral maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. En de Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn op weg naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. Volgens de Russen was dat een open en zinvol gesprek, maar veel details over het voorstel van Amerika om de oorlog in Oekraïne te stoppen zijn er niet. Het is dus onzeker of de Amerikaanse onderhandelaars ook rekening houden met de belangen van Oekraïne, zegt Rusland-expert Ria Lane.
5: Je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En ja, toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
3: Rusland heeft beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Oekraïne zal in ruil ook geen aanvallen uitvoeren in Rusland. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
0: In Italië en Spanje zitten ze in een hittegolf. Bij ons halen we morgen nog eens 29 graden. Dat is alweer even geleden. In Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroebele geeft een overzicht.
3: Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard en de Vaucluse. Het is daar vooral ook opletten voor natuurbranden. En gisteren waren er nooit eerder geziene septembertemperaturen. 39,4 graden bijvoorbeeld in Perpignan. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. En er geldt ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. En Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome, Bologna of Napels. Maar de komende dagen zouden de temperaturen overal wat zakken.
0: Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon in het Midden-Oosten zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseert de doelwitten van de door Iran gesteunde en bewapende groep Hezbollah. Israël heeft ook inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen vandaag. Het zou gaan om een vergelding voor aanvallen met drones op Israëlische soldaten. Officieel is er een staakt het vuren van kracht in Libanon, maar dat wordt dus niet nageleefd. Vandaag vindt voor de 45e keer de Gordel plaats, het jaarlijks cultureel en sportief evenement in de Groene Rand rond Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op 2 hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Heel wat mensen die zijn al vertrokken op een wandel of een fietstocht. Vorig jaar lokte de Gordel ruim 30.000 deelnemers. En de Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland. Het hotel waar bijna alle teams slapen werd plots ontruimd, vertelt Karel Bertelen van Sporza.
4: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig, zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
0: De Belgian Cats spelen dan tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Er is een tweede Belg opgepakt voor het drugsgeweld in Overasselt. In Nederland is nog een Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlands dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht, waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. In Diksmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor meer Vlaanderen en dat Vlaamse karakter blijft zeer belangrijk voor de organisatoren, zegt medewerker Peter Verplanken.
4: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar Vlaamse emancipatie betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
3: In de rand rond Brussel vindt vandaag voor de 45ste keer de gordel plaats. Er zijn wandelingen en fietstochten op 2 hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vorig jaar lokte de gordel nog ruim 30.000 deelnemers. En in Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroepele geeft een overzicht.
5: Gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen in september, tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen, onder meer in de Ardèche, de Gare de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. In Spanje 39 graden, in Madrid 41, in Sevilla er geldt code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden en Italië dan minimaal 32 graden, in Firenze zelfs 37. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland, al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen.
3: Bij ons veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken en aangename temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en toch ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Radio 2 Relax live.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
3: Radio 2 Relax.
2: Luister naar Radio 2 Relax online.
1: Exclusief op VRT Max.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: shorts.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
1: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? AA Gent is op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten in de competitie en kan alleen leider worden als het wint. Johan de Kaluwe, hoe doet Gent het?
4: Wel, Gent doet het uitstekend. Is op dit moment zelfs virtueel alleen leider, want het leidt hier in Brugge met 0-1 na een half uur spelen. Een doelpunt gemaakt halverwege de eerste helft. Een on-goal van Kaku, maar alle credits voor Sonko die de actie opzette, de voorzet verstuurde en Kaku glijdend de bal voorbij zijn eigen doelman gestoken. Het is alles bij elkaar een kansarme wedstrijd tot nu toe met veel middenveldspel en twee ploegen die in de organisatie blijven. Dus amper doelgevaar, maar toch een doelpunt in het voordeel van AA Gent. Zij het dan een on-goal van Kaku. Maar Gent leidt hier dus in Brugge met 0-1.
1: Dankjewel, Johan. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlandse dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26 en hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. En in het oosten van Duitsland, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, zijn er deelstaatverkiezingen. De peilingen verwachten dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen daar wint. De partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. En als dat lukt, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De opkomst bij deze verkiezingen is alvast hoger dan bij de vorige keer dat het deelstaatverkiezingen was. Jeroen Rijgaard volgt voor ons deze verkiezingen.
5: Het is druk in de voormalige politieschool van Maagdenburg. Vandaag stemlokaal 109. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
6: Zien ze zich het land aan? En dan hebben ze die antwoord al.
5: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
7: De meeste partijen, deren wahlprogramma waren nu tegen de AfD.
5: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
1: En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Jeffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om de wereldtitel leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn derde wereldtitel. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden.
2: Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: kan AA Gent leider worden in het voetbal? In het voetbal is de tweede helft aan de gang van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent. En Gent heeft nog altijd het maximum van de punten en kan als het wint alleen leider worden. Johan de Kaluwe, is AA Gent op weg naar die leidersplaats?
1: Zo ziet het er naar uit, want de tussenstand is 0-1 en het is een Gent dat niet eens zijn beste niveau moet halen om hier op voorsprong te staan. Het was trouwens een on-goal van Kaku halverwege in de eerste helft. Een matige wedstrijd is het, kansarm ook. Ook al is Cercle Brugge nu toch aan het aandringen in deze tweede helft en toonden ze wat meer aanvallende impulsen, terwijl ze in die eerste helft gewoon aanvallend onmondig waren. En Gent lijkt dan toch die 0-1 voorsprong te verdedigen in plaats van echt op zoek te gaan naar een tweede doelpunt en eventueel zo de wedstrijd helemaal dood te maken. Maar het belangrijkste is uiteraard de voorsprong en de virtuele leidersplaats voor AA Gent. Ze lijken op weg naar een 15 op 15. De tussenstand hier in Cercle Gent is 0-1.
0: Dankjewel, Johan. In het wielrennen is de 15e rit in de Ronde van Spanje gestart. De rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. Wout van Aert is blij dat de rit is ingekort.
2: We zijn wel blij dat daar gehoor naar gekomen is. En, vandaag 3 uur in deze hitte is een heel verschil dan 5 uur. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En nu blijft het hopelijk binnen de perken.
0: De renners zijn gestart in Palma del Rio en ze komen rond 5:30 aan in Córdoba. En de twee Amerikaanse gezanten, Steve Witkoff en Jared Kushner, zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze zullen daar praten met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren hadden ze daarover ook al een gesprek met de Russische president Poetin. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Rusland geweest en vaak kwamen ze dan overtuigd van de Russische standpunten terug. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien ook. We halen dan nog 18 graden. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: De federale regering wil Palestijnse studenten niet helpen. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die de nodige papieren hebben om in ons land te studeren, maar vastzitten in Gaza, niet te helpen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. 13 studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
4: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
3: Nog tot 6 uur vanavond is er de Gordel. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de Groene Rand rond Brussel, die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in de plantentuin van Meissen.
5: Het was heel fijn. Super buurten gezien. Met mijn vader gedaan, dus we zijn twee generaties. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
6: Bij mij was 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Maar omdat hij aangedrongen had, ben ik mee geweest en... Het is tijd dat ik hier ben.
7: Ook een stukje nostalgie. Ik heb het ook met mijn eigen grootvader, denk ik, 30 jaar geleden gedaan. Ik wou dat heel graag nog eens opnieuw doen.
3: In het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na 0-3-overwinning bij Cercle Brugge. Johan de Kalibé zag Gent winnen.
8: Gent moest niet eens zijn beste niveau halen om een aanvallend onmondig Cercle te verslaan. Kaku gleed halverwege een kansarme eerste helft, een voorzet van Sonko ongelukkig in eigen doel. De groen-zwarte reactie bleef uit, 0-1 was de ruststand. Ook na de rust controleerden de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en Ngoura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op. Wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en AA Gent alleen leider.
3: Kortrijk en Zulte-Waregem zijn ook net aan hun wedstrijd begonnen. Het staat daar nog 0-0. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Wellens de ronde van Groot-Brittannië net gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Nils Politz pakt de zege in de slotrit. En in de ronde van Spanje is de 15e rit aan de gang. Die rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. De renners komen zo ongeveer rond 5:30 aan in Córdoba. Hier is het zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien bij nog 18 graden.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Enkele mannen slaan een medewerker van de lijn. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond gewond geraakt aan het station van Berchem. Hij werd aangevallen door 4 mannen. Daarvan had niet iedereen een geldig vervoersbewijs bij, zegt de Antwerpse politie.
4: Gisteravond rond 7 uur waren controleurs van De Lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald, maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Steve Witkoff zei na afloop dat hij tevreden was over het verloop van de gesprekken, zonder zich echt uit te spreken over de inhoud. En Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, zei dat hij hoopt op nog meer vooruitgang. Het duo was gisteren in Rusland voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel hebben dat de oorlog in Oekraïne moet stoppen. Maar wat er in dat voorstel staat, is niet bekend. In de Brusselse Rand loopt de gordel op zijn einde. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de groene rand rond Brussel die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze jonge fietsers zijn aangekomen in de plantentuin van Meissen en waren heel enthousiast over hun tocht.
5: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
6: Vandaag vond ik het leukste het fietsen. En we hebben ons geschminkt, we zijn op het springkasteel geweest en allemaal leuke dingetjes gekregen.
7: We hebben 20 kilometer gefietst en het was wel heel veel bergop. We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.
3: In het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3. En Gent heeft zo al zijn wedstrijden dit seizoen gewonnen. Maar toch wil de ploeg niet beginnen zweven, zegt Gent-speler Mathies Volkaert.
8: Ik denk dat als groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 op 15 te starten.
3: KV Kortrijk en Zulte Waregem die spelen op dit moment ook tegen elkaar. Bij de rust is er daar nog niet gescoord. Het staat dus nog 0-0. Het blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden. Dinsdag brengt veel wolken en wisselvallig weer met buien. Dan nog maar 18 graden.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

I wouldn't walk you out in the moon, dear mine.

0: Radio 2 Relax Live. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Wout van Aert wint de 15e rit in de Ronde van Spanje. In het wielrennen heeft onze landgenoot Wout van Aert de rit van vandaag in het bloedhete Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste van een groepje in de sprint, met daarbij ook landgenoten Thibaut Nijs en Ramses de Bruyne. Glenn Martens neemt ons mee naar de ontknoping van de rit.
4: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Leknessund hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en drie landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van verre als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
3: De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond aangevallen op een bus aan het station van Berchem. Astrid Hulle van De Lijn vertelt wat er is gebeurd.
5: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
3: De dader is samen met drie andere passagiers die betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Volgens het Amerikaanse duo zijn die gesprekken goed verlopen. De twee waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel op zak hebben, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend, vertelt Marijn Trio.
6: Inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkov was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag, zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkov Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien.
3: Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden begonnen aan hun tweede wedstrijd. Ze nemen het op tegen Puerto Rico. Aan het einde van het eerste kwart leiden de Belgische basketbalvrouwen met 20-11. In het voetbal heeft Zulte Waregem het West-Vlaamse duel bij KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2. Kortrijk moest een half uur met 10 spelen na een rode kaart. De twee doelpunten vielen pas in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem blijft zo ongeslagen. Het staat met 11 punten op de 5e plaats. KV Kortrijk pakt dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag is AA Gent alleen aan de leiding van het klassement gekomen. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3. En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest hij wel van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen eindigde derde in zijn Red Bull. De race lag in het begin van een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2 Relax Live. Luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

pleinen zijn verlaten, straten grijs en nat.

0: Het is 7:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een uur geleden is de exitpoll bekendgemaakt na de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Er werd een overwinning verwacht van de extreemrechtse partij AfD. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald?
1: Wel, Peggy, dat kan ik u over een paar seconden vertellen, want we zijn net de laatste resultaten aan het binnenkrijgen. Nee, uit de voorlopige resultaten zouden ze 39 zetels halen en je hebt er 42 nodig. Dus voorlopig niet, maar het blijven voorlopige resultaten en het kan dus nog zijn dat ze toch nog die absolute meerderheid halen. Maar het ziet er niet naar uit op dit moment. Het is natuurlijk wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD. De CDU van de huidige minister-president verliest de helft van zijn kiezers, wordt de tweede met 18%. En opvallend, Peggy, de AfD profiteert het meeste van de enorme opkomst bij deze verkiezingen. Heel wat mensen die nog nooit gestemd hebben, zijn nu gaan stemmen voor de AfD.
0: Ja, en Jeroen, zijn er al reacties?
1: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund, die spreekt van een historische dag. En ja, dat is het natuurlijk ook. Maar hij blijft er wel bij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. En die heeft hij dus niet voorlopig. Hoewel de nationale voorzitter van de AfD, dat is Alice Weidel, daar dan weer wat twijfel liet over bestaan daarnet. En Sven Schulze, de minister-president van de CDU, die spreekt over een zware nederlaag. Maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
0: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Er volgt nu nog een gespreksronde met Europese vertegenwoordigers. De twee VS-gezanten waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het is nog afwachten of de gesprekken iets zullen opleveren. Sport. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje. Thibaut Nijs werd derde, Ramses de Bruyne vierde. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta.
2: Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen.
0: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Karel Bertelen, kunnen onze basketbalvrouwen een tweede zege binnenhalen?
3: Ja, dat zou moeten, hè, want tegen Puerto Rico, dat is toch de minste tegenstander van de groep. Maar het gaat oh zo moeilijk. Ze leiden wel met korte ei, maar ze leiden ook met gestipte ei. Het staat 62-50 op dit moment. 12 punten de voorsprong is de grootste voorsprong die ze tot nu toe in deze wedstrijd hebben kunnen realiseren op 9 minuten en 11 seconden van het einde van de wedstrijd. Puerto Rico is een taaie tegenstander die maar blijft aanklampen. En ook aanvallend loopt het niet zoals het zou moeten zijn bij de Belgian Cats. Ze laten ook af en toe steken vallen in de verdediging. Vandaar dat het min of meer gelijk opgaand is. De Cats kunnen geen kloof maken en dat zou misschien nog moeten kunnen gebeuren in die laatste 9 minuten. Maar ze staan wel 12 punten voor. Het is 62-50.
0: Dankjewel, Karel. En in het voetbal spelen Anderlecht en Racing Genk de topper van speeldag 5. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Ook vanavond blijft het droog en erg zacht vannacht. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 8:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Rijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
1: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten. Dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning. Veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
0: En Jeroen, zijn er al reacties?
1: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund hier, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
0: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
2: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
0: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Karel Bertele.
3: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
0: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
4: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73,5 minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimni ging tegen de paal voor Racing Genk, dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima save gericht op een kopbal van Bentayeb, die met één hand uit zijn doel geslagen op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat in het derde kwartier van de wedstrijd. Met een paar keer doelgevaar dus, maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
0: Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Bever en Oud-Heveleen Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De vakbonden bij vervoersmaatschappij De Lijn hebben de controleurs opgeroepen om in Antwerpen vandaag geen controles uit te voeren. Aanleiding is een aanval waarbij een controleur gisteravond gewond raakte bij het station van Berchem. De passagier had geen geldig vervoersbewijs op zak. De vakbonden hebben morgen vroeg een spoedonderhoud met de directie. Ze zullen daar een aantal duidelijke vragen voorleggen, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
4: We vragen alleszins om te beginnen duidelijke afspraken over de samenstelling van de teams, zodanig dat ze op een zo veilig mogelijk manier hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is er ook de vraag natuurlijk naar Politiek België om zo snel mogelijk werk te maken over een reglementair kader voor het gebruik van de bodycam, zodanig dat onze controleurs daarmee kunnen uitgerust worden en ze met een groter gevoel van veiligheid de straat kunnen opgaan voor een job te kunnen doen.
3: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland heeft de extreemrechtse AfD de verkiezingen gewonnen. De partij haalt ruim 44%, net niet voldoende voorlopig, voor een absolute meerderheid in het regionale parlement van de deelstaat. Vanuit Magdeburg, Jeroen Rijgaard.
5: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
6: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
5: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, eigen land beschäftigt.
6: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
7: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
6: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
3: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastja Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
8: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgenochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
3: En die match morgenochtend is om 11:30 tegen Australië. En dan wordt er gespeeld voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Verslag is van Bert Sterks.
9: Om er een aangename topper van te maken was er te weinig doelgevaar. Doelman Brugmans van Genk werd de man van de match met twee prima reddingen. 1 in de eerste helft op een kopbal van Bentayeb. 1 in de tweede helft bij een kans van Mamar. De droomtransfer naar de Premier League haalde hem duidelijk niet uit zijn focus. Over de hele match liet Anderlecht iets meer zien. Een regen aan kansen bleef uit en zwingen deden de Brusselaars zeker niet. Genk bracht aanvallend nog minder. Al kwam topschutter Duro Simni nog een dichtst bij een doelpunt met een knal tegen de paal. 0-0, zo blijven Anderlecht en Genk in de middenmoot hangen. Ze hebben allebei maar 2 van hun 5 wedstrijden gewonnen.
3: En op dit moment zit de wedstrijd tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven in de slotfase. Het staat daar 2-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag en rond 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Luistert naar Radio

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
1: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevie in de provincie Henegouwen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto en een motor botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. Twee andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming, maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8, nog vanavond. Heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Sele goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Sele de snelste in een sprint met 4. Voor Sele is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden, morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 11 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Een uur geleden is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door justitieminister Verlinde. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die bezwaren nog eens op.
1: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Het instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken onder meer en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn de voorbije weken al zo'n 50 van die scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft president Zelensky vandaag de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner ontvangen. De twee waren naar Kiev gegaan met een voorstel om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Wat er precies in dat voorstel staat is niet duidelijk, maar Witkov noemde de gesprekken na afloop bemoedigend en betekenisvol.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
0: Er komen nog gesprekken dus, maar de Oekraïense president Zelensky van zijn kant was minder optimistisch. Hij verwacht dat de oorlog deze winter nog zeker zal voortduren. In de hoogste voetbalklasse waren er vanavond nog twee wedstrijden in de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. Werd er niet gescoord, 0-0 dus. Beveren won van Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars verloren dit seizoen al hun 5 wedstrijden. En op het wereldkampioenschap basketbal in Duitsland hebben de Belgian Cats vanavond hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastja Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
3: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
0: Morgenochtend is die match om 11:30 al tegen Australië. Inzet is de groepswinst en ook een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales dan. Vrijwel droog vannacht rond 15 graden, morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Deinse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Jeroen Rijgaard.
1: We hebben genau das geschafft, was we schaffen wollten. We hebben in diesem land geschichte geschrieben.
2: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
1: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grondsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
2: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
3: Nee, het is, geloof ik, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
2: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
4: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
0: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag, ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86, ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
5: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
0: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico was dat. Meer uitleg door Karel Bertelen.
6: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
0: Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
8: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

0: Radio 2, relax.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert werd geboren.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
1: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
0: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing dus van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende wagens, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben Kiev verlaten na gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky. Ze reisden met de trein omdat het Oekraïnse luchtruim nog gesloten is door de oorlog. Witkoff noemt het gesprek achteraf betekenisvol. Ook Europese veiligheidsadviseurs waren bij de gesprekken. Eerder dit weekend spraken de 2 gezanten in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Ze leggen concrete voorstellen op tafel die de komende weken verder besproken worden. Over het Oekraïnse grondgebied kan volgens Zelensky enkel rechtstreeks tussen de staatsleiders onderhandeld worden. Poetin wil op dit moment nog geen direct gesprek met Zelensky. Rond 10 uur is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door minister Annelies Verlinde. Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond somt die nog eens op.
2: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking, een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen, en als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
3: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In het klassement is Anderlecht 11e met 7 punten uit op 15. Racing Genk heeft 1 puntje meer en staat op plaats 8. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relax.

komt in, dat denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ze is aan mij.

0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij een vuurwerkexplosie in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een dorpsfeest. Veel bewoners waren samengekomen voor het traditionele stierenvuurwerk. Een met vuurwerk beladen constructie in de vorm van een stier die op een kar wordt rondgedragen. Het hele tuig lag opgeslagen in een gebouw aan de kerk. Toen het ontplofte, stortte een muur van de kerk in. Veel mensen raakten bedolven, anderen werden vertrappeld bij het verlaten van het gebouw. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
1: 45%, wie es aussieht, dat is een Auftrag zur Regierungsverantwortung. En dieser Auftrag erfolgt niet nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland en vor allen Dingen bij de nächsten Bundestagswahlen.
0: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels, dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is dus wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met de AfD. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel en heeft bloedophopingen ter hoogte van de heup. En ze vertoonde uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald, nu woensdag in Oslo, niet bijwonen. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. Die wedstrijd wordt straks om 11:30 al gespeeld. Een match